Thaketikin naar, thaketikin tha, ta, ta, tha, thaketikin naar, thaketikin tha, ta.